0: En dat kan alleen als je de codes van die tijd kent. En de codes van die tijd zijn voor een groot deel in de 18e eeuw nog aristocratisch. Dat begint, kan je ook een referentie bij voorstellen. Mm-hmm. Met een draaiende hoed en kniebuiging. Dus heel veel etiketten die bestond tussen de manier waarop mensen met elkaar omgaan, of het nou gewone burgers zijn of adel is, vind je in bewegingsvorm in de muziek terug. En dat is een deel van de retorica die Beethoven gebruikte. Hij was uiteindelijk getraind en opgevoed in een 18e eeuwse componeertechniek die niet ver verwijderd was van die van Bach. En als jongetje van 12 speelde hij uit het hoofd eerste boek Wohl temperiertes Klavier. Dus wij zien hem vaak als een 19e eeuwse romantische componist. Maar hij was volledig geworteld in die 18e eeuwse barok.
1: Ja, dat was voor hem gesneden koek.
0: Dat was het fundament waarmee je leert. Ja. Men leerde, Kant zegt het ook ergens, je leert op basis van bewezen ervaringen.
1: Ja. Mooi.
0: Want bewezen ervaringen, daar weet je van dat het goed is.
1: Ja, het werkt.
0: Ja.
1: Ik vroeg me af, Leo, überhaupt het strijkkwartet, wat betekende dat voor Beethoven? Het schrijven van strijkkwartetten, had dat een bijzondere plek in zijn, heeft dat een bijzondere plek in zijn oeuvre voor hemzelf?
0: Uiteindelijk wel, maar toen nog niet.
1: Nee?
0: Toen was het nog een onderdeel van het sociale kader, ja. Namelijk de adel vond het prettig om in de vrije tijd of onderhouden te worden door muzici die voor ze speelden in een kwartet, of om zelf, dat gebeurde heel veel, met vrienden kwartet te spelen. Ja, we zien bij Mozart dat Mozart gewoon bij hem thuis 's middags kwartetmiddagen belegt, waar Haydn en Wagenseil en Dieters van Dietersdorf bij elkaar komen met Mozart. En dan gaan ze kwartetten doorspelen.
1: Ja.
0: En dat staat ook ergens van deze kwartet. Een kwartet, een van de violisten uit die tijd, die zegt: een kwartet vaart het beste erbij als je het niet repeteert. Gewoon van blad spelen. Bij Beethoven was dat langzamerhand al niet meer mogelijk. In de tijd van Boccherini zie je dat op de grens zitten. Maar een van zijn violisten klaagt al dat eigenlijk die kwartetten toch wel gerepeteerd moeten worden.
1: Ja.
0: En ingestudeerd. Mm-hmm. Dus bij Beethoven is dat al het geval. Maar toen speelde dat nog niet. Maar ietsje later, na 1805, 1810, dan merk je dat het kwartet voor Beethoven een hele persoonlijke manier wordt om bepaalde ideeën over te dragen, die voor een deel verbonden zijn aan zijn eigen fysieke situatie. Hij was veel ziek, hij had veel last van buikpijn, veel last van allerlei maag-darmklachten. En daarnaast was hij in 1800, 1801 ook nog heel mild weliswaar, maar doof geworden.
1: Ja, toen begon het al.
0: Door een verharding van het oor. En daardoor kon hij dingen minder horen. Hij heeft in 1802 op een bepaald moment ook eigenlijk besloten om zelfmoord te plegen. En heeft toen in die brief, het Heiligenstädter Testament, tegelijkertijd geschreven aan zijn broers: maar ik doe het niet, ik heb besloten dat ik misschien beter filosoof kan worden. Mm. En hij pakt het dus filosofisch op. En vanaf dat moment zie je dat zijn muziek een andere rol krijgt. Het is niet het voldoen van een opdracht van de aristocratie, hoewel hij verschrikkelijk goed met de aristocraten kon slijmen, want hij moest aan geld verdienen. Maar tegelijkertijd had hij ook wel door dat hij die muziek ook nodig had om zichzelf, net als de Baron van Münchhausen, bij zijn haren uit het moeras te trekken. Zijn eigen moeras.
1: Ja, ja.
0: En dat doet hij voor anderen ook. Hij noemt dat dan verheven muziek en verwijst weer direct terug naar Kant, de filosoof.
1: Ja. Nou, dat is van een later orde.
0: Ja.
1: Dus je zegt eigenlijk de strijkkwartetten bijvoorbeeld morgen. Dinsdag gaan we luisteren dus naar het hele strijkkwartet nummer 1 gaan we dan laten horen en strijkkwartet nummer 2. Maar eigenlijk is dat dus nog binnen een sociale context gecomponeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het enige geluk dat hij had is dat hij toen al voor het eerst heeft samengewerkt met Ignaz Schuppanzigh. Dat was de latere primarius waarmee hij dan op dat moment al zijn kwartetten gaat doen. En Schuppanzigh is degene geweest die hem ook wel heeft geholpen met viooltechniek, met wat een kwartet is. En uiteindelijk ook de eerste is geweest, voor zover wij weten, die dus bijna beroepsmatig een strijkkwartet had.
1: Nou, we gaan luisteren weer, want ja, er is ongelooflijk veel te vertellen. Ik vind het heel mooi en boeiend. Ik hoop u thuis ook. Maar het is hoogste tijd om iets te laten horen wat we namelijk woensdag, 8 januari, hebben we het dan al over, hè? Overmorgen gaan laten horen. Je wil graag iets horen uit het strijkkwartet nummer 3 in D groot. En dat wordt gespeeld door het Orpheus strijkkwartet. We gaan er nu naar luisteren.

0: En zo klonk het Allegro uit strijkkwartet nummer 3 in D groot van Beethoven, gespeeld door het Orpheus strijkkwartet. En daar heb jij een bijzondere band mee, Leo.
1: Ja, ja, dat al ik denk bijna 25 jaar of meer, zelfs 30 jaar. Dat is in de tijd in de jaren 80 door mijn broer opgericht, die professor is in Duitsland in de Folkwang Muziekhochschule. Iets andere achternaam heeft, Emil Cantor, maar in die rol in Duitsland een bekendheid is als altist. En met Charles-Marie Linale en twee andere vrienden van hem een kwartet is gestart dat meteen verschrikkelijk succesvol was. En voor mij is dat altijd, er zijn twee kwartetten in mijn leven die een soort rode draad door je leven lopen. Het ene is het Amadeus kwartet, want daar ben ik mee opgevoed. Dat waren vrienden van mijn grootmoeder en van mijn ouders. Dus we gingen vaak met ze op vakantie en ik heb dus altijd mijn kwartetrepertoire als kind geleerd van hen. Met die klank in mijn hoofd.
0: Ja, want hoorde dat, ze repeteerden?
1: Ze repeteerden bij mijn oma altijd als ze in Nederland waren. En dan zat ik daar op de bank in de weekenden, maar soms ook in de vakanties met de Donald Duck. En dan werd naast me door het kwartet gerepeteerd. En heb ik ongelooflijk veel Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms, Schubert. Dan heb ik, als kind, ik kende dat gewoon. Dat was gevoelens fres, om het maar zo te zeggen. En toen, daardoor ook, is mijn jongere broertje niet alleen viool gaan spelen, maar uiteindelijk heeft hij besloten om ook een kwartet op te richten als altist. En hij had les gehad van Pieter Schietloff, de altist van het Amadeus kwartet, en is toen vervolgens doorgaan naar het conservatorium, et cetera. En toen hij een eigen kwartet had, dan merk je op een bepaald moment diezelfde intensiteit, diezelfde ongelooflijke musiceerdrift, vind je daar ook in. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval. Dus dat is een soort traditie. En voor mij is dus ook als componist het schrijven voor kwartet of het schrijven voor strijkers in het algemeen, dat is een vanzelfsprekendheid. Dat is misschien hetgene wat ik nog het makkelijkste doe, omdat ik gewoon weet hoe het werkt. Ja. En omdat je het altijd om je heen hebt gehad, omdat je het altijd gehoord hebt. Dus dat.
0: Waren er dan ook wel eens momenten, ik kan me voorstellen als kind, dat je af en toe ook dacht van nou, nu ben ik er even helemaal klaar mee.
1: Nou, niet zozeer met het kwartet, want dat maakte niet uit. Ik was natuurlijk wel op een bepaald moment had ik echt dat ik dacht van ga ergens anders studeren. Ja. Mijn broertje studeerde altijd in de douchecel boven mijn slaapkamer. En 's ochtends om 7 uur, dan ging hij een uur studeren voordat hij naar school ging. En dat ik echt denk van nou.
0: En dat klonk het natuurlijk zo lekker in die douchecel.
1: Dat ook, maar hij gebruikte een hotel sourdine erop, dus het was wel zacht, maar je hoort het altijd. Dus ik werd altijd wakker met iemand die boven bezig was toonladders te studeren. Maar goed, later was dat natuurlijk ook niet anders toen ik trouwde met een musicienne en mijn vrouw dus ook de hele dag fluit toonladders zat te studeren. Ja. Dus je leert het op een bepaald moment wel.
0: Het is je lot. En het heeft je ook heel veel gebracht zo te horen. Terug naar Beethoven. Ja. Dit was het strijkkwartet nummer 3 in D groot. Ik begrijp dat dat nog heel dicht bij Haydn staat. Hè,
1: ja, in alle opzichten. Het gekke is dat je bij Beethoven heel sterk merkt. Hij zegt zelf dat hij van Haydn niks geleerd heeft. Dat ze voornamelijk chocola hebben gedronken en gekletst. Nou moet ik toegeven, zo'n relatie had ik ook met mijn eigen compositieleraar. Dat we vooral heel veel praten over muziek. Heel veel bezig waren om ideeën uit te wisselen. En zo nu en dan deden we ook nog wat arbeid. Ja. Maar veel minder dan je zou denken. En daar heb ik het meeste van geleerd. Hmm. Want je leert uiteindelijk door te luisteren, door te doen, door te ervaren. En je leert doordat je leraar jou vertelt waar je het beste kan corrigeren. Denk nog eens hier aan. Kijk eens daarna. Is dat wel de goede verhouding? Is dat wel wat je wil? En daar heeft Beethoven veel van geleerd. Maar tegelijkertijd merk je ook, het is allemaal nog heel duidelijk gesegmenteerd. Het is heldere melodieën, heldere contrasten. Het zijn duidelijke retorische formules die erin zitten. De scherzi zijn allemaal keurig A, B, A. Wel al meer scherzo dan menuet, maar toch. Hij maakt wat boerse dingetjes erin. Dat deed Haydn ook graag. Haydn kwam uit Hongarije en heeft daar veel Hongaarse grapjes in gezet. Er zitten zo nu en dan tong-in-cheek grapjes tussen, die vooral voor kenners heel erg belangrijk zijn. Want die herkennen dat er een verkeerde modulatie zit. Of dat die op de verkeerde toonsoort doorgaat. Dat zijn grapjes die je alleen maar merkt als je kenner bent. Maar het kwartet was in die tijd vooral voor kenners bedoeld. He, dat was toch iets, het werd onder de aristocratie en onder muziekkenners werd het uitgevoerd als een sociaal spel. Je moet het maar toch een beetje zien als met z'n vieren bridge of met z'n vieren een of andere ingewikkeld spel uitvoeren. Je bent bezig met een rollenspel waarin iedereen zijn plek heeft. En daar was Beethoven nog heel erg in.
0: Ja.
1: Dat verandert pas later.
0: Ja, precies. Dat gaf je al aan. Maar dit werk is dus nog heel erg dicht bij Haydn. Hm. Ik heb begrepen dat het volgende strijkkwartet, nummer 4 in C klein, dat een totaal ander werk is.
1: Ja, maar dat is het curieuze. Dat is zelfs nog vroege Haydn. Het gekke is dat het volgende, alleen al het begin van het eerste deel, is direct bijna een Sturm und Drang. En dat heeft dus alles te maken met 1770. De Sturm und Drang periode wordt vooral gezien in de muziek, noemen we het ook wel empfindsamer stil, dat er dus emotie een onderdeel gaat spelen. Dat is overigens niet onze emotie, dat is een gecodificeerde emotie van de 18e eeuw. Maar het geeft wel aan dat er op een of andere manier een grote conflicten zijn, dat er heel veel met harmonie dramatisch wordt gedaan, dat er grote beweging in de muziek voorkomt. En dat heeft hij dus in dat kwartet, opus 18 nummer 4, heeft hij dat echt heel nadrukkelijk gedaan. En daardoor hebben we het gevoel alsof Beethoven toch even een hommage brengt aan de kwartetten die voor Haydn het begin waren waarin hij zijn roem vergaarde. En dat waren de kwartetten opus 20, de zonnekwartetten zoals we ze ook wel noemen. Dat zijn de eerste echte Sturm und Drang kwartetten. Dat zijn de eerste kwartetten waar Haydn ook in Amerika, toen nog hetgeen Amerika was, al bekend mee werd. Die stukken werden onmiddellijk gekopieerd en naar overzee door heel Europa vervoerd. En dat was ook de reden waarom Haydn zo'n magneet was voor heel veel componisten en zich daarop richtte. En waarom uiteindelijk dus ook Waldstein aan Beethoven als jongetje van 22 schrijft: ga naar Haydn toe en haal bij Haydn de geest van Mozart.
0: Ja, want dat is interessant, want dit werk, dat strijkkwartet nummer 4, gaan we woensdag laten horen. Donderdag is er tijd voor het strijkkwartet nummer 5 in A groot. En daar begrijp ik van...
1: Dat is een kopie zelfs. Dat wil zeggen, hij heeft het kwartet in A groot, kuchel 4, 6, 4 van Mozart. Die horen bij de Haydn-kwartetten, waar Mozart dus weer op zijn manier een eerbetoon aan Haydn geeft. Heeft Beethoven weer in zijn kwartet in A groot, 18 nummer 5, een eerbetoon aan Mozart gegeven door dezelfde structuren te gebruiken en dezelfde opzet te gebruiken. Want vergeet niet, componeren is niet alleen maar een kwestie van emotie. Sterker nog, het was helemaal geen kwestie van emotie, het was pure wetenschap. Dus je kon, zoals een architect ook kan zeggen, ik ga de architectuur van een huis ga ik gebruiken om er op een andere manier bakstenen tegenaan te zetten, een andere vensterversiering erbij te maken, maar de structuur is hetzelfde.
0: Ja.
1: En dat is wat dus Beethoven deed. Als architect nam hij de architectuur van Mozart over en vulde dat in met zijn noten vanzelfsprekend.
0: Ja, ja. Nou, daar is donderdag gaan we dat hele strijkkwartet laten horen. En bovendien ook strijkkwartet nummer 6 in Best Groot.
1: Ja.
0: Daar is vooral iets bijzonders met het laatste deel, hè? Getiteld La Melancolie.
1: Ik kon, zoals een architect ook kan zeggen, ik ga de architectuur van een huis ga ik gebruiken om er op een andere manier bakstenen tegenaan te zetten, een andere vensterversiering erbij te maken, maar de structuur is hetzelfde.
0: Ja.
1: En dat is wat dus Beethoven deed. Als architect nam hij de architectuur van Mozart over en vulde dat in met zijn noten vanzelfsprekend.
0: Ja, ja. Ja. Nou, daar is donderdag gaan we dat hele strijkkwartet laten horen. En bovendien

0: een beetje lijkt op melancholica, melancholiek.
1: Ja, dat zou je denken.
0: En het heeft iets te maken met een emblematische voorstelling die we veel al vanaf de Renaissance en in de barok zien op afbeeldingen, die wellicht te maken zouden kunnen hebben met het bewustzijn van de eindigheid van het leven. Dat geeft een zekere melancholie aan het leven, dat je weet dat er op een bepaald moment gewoon een einde aankomt.
1: Maar daar was hij dan al wel heel erg jong mee bezig.
0: Ja, nou ja, kijk, wij denken dat het voor Beethoven een sterk stukje toneelspelen was.
1: Ja, ja.
0: Want men vond dat wel aardig. Dat past ook wel bij de aristocratie, want die werkt heel erg met emblemata. En
1: dus een fijn gevoel voor drama in zekere zin?
0: Ja, in zekere zin. Maar drama, dat je het speelt zoals we wel zien in films. Dat de hoofdrolspeler het voorhoofd wist. En dan foei zegt. En ondertussen zie je dat hij het eigenlijk niet meent. Nou, dat beeld denken we dat hier heeft gespeeld. Dus dat het een rollenspel weer is. En ja. Beethoven was heel goed in rollenspelen. Voor de luisteraars misschien leuk om te weten. Maar Beethoven was natuurlijk, hij moest zijn geld verdienen door of in opdracht te componeren of les te geven. Nou zou je denken, als je aan de adel les geeft, dan zorg je dat je er gefatsoeneerd over straat naar de adel toe gaat. Mm-hmm. Niet Beethoven.
1: Nee.
0: Beethoven die was, 's ochtends ging hij in zijn kamerjas. Hij trok zijn chambre look aan. Dat was dan meestal een mooie zijde kamerjas. Ging in zijn kamerjas over straat naar de adel toe. Gaf pianoles. Dan bleef hij daar liefst nog even lunchen. Dan was dat tenminste ook geregeld. Dan ging hij naar huis. Dan werd er gedoucht, geschoren, gewassen. En dan was hij helemaal klaar voor het sociale leven. En dat soort optreden, dat werd door de aristocratie ook geaccepteerd. Men vond het een beetje een brute lummel.
1: Maar misschien ook een beetje excentriek?
0: Nou, ik denk dat er nog niet excentriek echt speelde. Maar hij was moeilijk in het contact. We weten nu dat hij waarschijnlijk Asperger was. En dat hij dus echt het moeilijk vond om zich te houden aan codes. Hij liep gewoon door koninklijke gezelschappen heen, later gewoon bang er doorheen, groette niemand, had echt een boertje dood aan references en aan chicdoenerij, sprak luide zijn afkeur over dingen uit waar Goethe, die ook in die hofkliek zat, maar altijd buitengewoon elegant probeerde om het zo mooi mogelijk op te lossen, dus binnen die aristocratische codes, had Beethoven daar helemaal niets mee.
1: Nee.
0: En we denken dat dat voor een deel komt door die Asperger. Hij vond het moeilijk om met mensen in een behoorlijk contact op te leggen. En hij schrijft dus ook aan zijn vriendinnen vaak prachtige brieven. En dan zet hij er zoiets ongelooflijk stoms tussen. Dat hij dus daarna weer een brief moet schrijven van sorry, dat had ik zo niet bedoeld. En elke relatie wordt dus als het ware weer verbroken. Omdat ze hem te onhandig vonden. Ja. Omdat ze te weinig betrouwbaar. Ja. Terwijl hij het goed meende, maar niet wist hoe hij dat moest oplossen. Nee.
1: Nou, laten we luisteren naar de finale uit dat strijkkwartet nummer 6 in Bes Groot. U hoort Quatuor Danel.

0: Een warm applaus voor het Quatuor Danel. Een live opname was dat, gemaakt door de concertzender zelf. Van het strijkkwartet nummer 6 in Besgroot hoorde u hier de finale. We hebben het nog steeds over de strijkkwartetten van Beethoven, niet te vergeten. En dit hele strijkkwartet kunt u donderdag aanstaande gaan beluisteren tussen 10 en 11 uur. Op vrijdag, de 10e, zijn we dan alweer beland. Gaan we nog twee strijkkwartetten laten horen, namelijk het strijkkwartet nummer 10 in S, opus 74. En strijkkwartet in F klein, opus 95. En ik heb begrepen dat die heel vaak in één adem worden genoemd.
1: Ja, ze worden in principe in één adem genoemd omdat ze zo dicht tegen elkaar aangecomponeerd zijn. 1809 bedoel ik en 1810. Mm-hmm. En omdat ze dus alle twee vallen onder de kwartetten die het dicht staan bij de Napoleontische oorlogen. Daarna zit er een heel groot gat. En dat zat ervoor niet. We slaan namelijk eigenlijk stilzwijgend nu een groep over, de Razumovsky-kwartetten. Die zijn dus ergens 1805, 1806 zijn die ontstaan. Dus dan is dat 4 jaar na die Lobkowitz-kwartetten, dus de opus 18. Dan krijg je de Razumovsky, weer een andere opdrachtgever. Opus 59 zijn er maar 3. En dan is het even rustig een paar jaar. En dan schrijft hij 1 losse opus 74 en 1 losse opus 95 die niets met elkaar te maken hebben. Maar dat geeft wel het verschil aan. Het geeft verschil aan tussen het sociale kader dat je nog groepjeskwartetten schrijft. Mm-hmm. En het idee dat een kwartet een unicum is, dat het een ding van zichzelf is. En daar speelt dan ook nog in mee dat Beethoven in die tijd langzamerhand steeds dover werd. Dat hij ook steeds meer overtuigd ervan was dat elke compositie een eigen kwaliteit, een eigen karakter, een eigen inhoud heeft. Dus dat je ze ook niet meer als een groepje schrijft, maar dat je ze als een los individu, zoals een kind, bij wijze van spreken, ter wereld brengt. En daarin jezelf ook echt nadrukkelijk presenteert. Of om het maar als Beethoven te zien, ook probeert om daarin een verheven muziek te maken, waarin je de luisteraars ook probeert een zicht te geven op een andere wereld. Dat begint voor het eerst duidelijk te spelen. Je ziet ook dat Beethoven in die tijd zich wat meer in filosofie gaat verdiepen. De theorieën van filosofen bestudeert over hoe nou de wereld en het leven in elkaar zit. De grote vragen die iedereen zich op een bepaald moment gaat stellen. En dat gecombineerd met zijn steeds verslechterende gehoor vooral, maakt dat hij dieper in zichzelf treedt. Dat wil niet zeggen dat hij het contact met die buitenwereld verloren is. Absoluut niet. Maar het betekent wel dat hij zich steeds meer bewust wordt dat hij een taak te volbrengen heeft als componist. Ja. Hij ziet ook tegelijkertijd wel dat die taak in de strijkkwartetten heel erg specifiek voor een, laten we zeggen, klein selectief publiek is. Dat merk je zelfs bij opus 95 heel sterk, omdat hij bij opus 95 krijgt hij een verzoek uit Londen of dat kwartet meteen maar even doorgestuurd kon worden, zodat het bij de Philharmonic Society ook kon worden uitgevoerd. Mm-hmm. En dan zegt Beethoven heel resoluut, zegt hij in een brief, dat gebeurt absoluut niet. Dit stuk is niet bedoeld voor een algemeen publiek. Als jij daarvoor een kwartet wil hebben, schrijf ik apart een kwartet voor een gewoon algemeen publiek. Dit is alleen maar voor een publiek van specialisten bedoeld. Dus als je het wilt spelen in een thuis, bij mensen die er omheen zitten en die je iets kan uitleggen daarvan, prima. Maar niet in de grote zaal. En dat geeft ook wel aan dat Beethoven eigenlijk voor al zijn kwartetten heel nadrukkelijk een ander publiek voor ogen had dan bijvoorbeeld voor zijn symfonieën of zijn concerten.
0: Ja, hij was zich daar dus heel bewust van.
1: Beethoven was zeer bewust voor wie hij schreef. Het gaat zelfs zo ver dat er toen hij op een bepaald moment echt financieel aan de grond zat. Dat was na de Franse Napoleontische overheersing in 1810. Was er financieel een grote crisis in Oostenrijk. Enorme devaluatie van het geld. Wat hij van de adel kreeg, dat was aanvankelijk leek een prachtig jaarsalaris. En dat was opeens niets meer. Dus hij zegt op een bepaald moment, laat mij in godsnaam tegen de directeur van de Theater an der Wien, laat mij in godsnaam desnoods operettes schrijven. Als ik maar een publiek kan bereiken waarmee ik geld kan verdienen. Ja. Nou, wij kunnen ons Beethoven niet als operettecomponist voorstellen. Ja. Maar het
0: ik
1: idee,
0: ben wel nieuwsgierig.
1: Ja, ik ook. Maar het idee dat voor hem dat ook nog een mogelijkheid was. Ja. Want hij wist, voor elk publiek heb je je genres en je stukken. Ja. En daar hou je aan. Dus hij was veel bewuster van, je zou kunnen zeggen, van het productieproces en het afnameproces dan wij denken van de componist die gewoon schrijft voor de toekomst en dan zien we het wel. Ja. Mijn mijn
0: ik
1: tijd...
0: moet mijn ei kwijt.
1: Ja, en mijn tijd zal... absoluut niet. Nee. Dat gaat nog tot ver in de 19e eeuw bij componisten door. Dat ze die precisie aanhielden. En pas grofweg na 1860, 1870, dan komt pas het idee van laar poulaar naar voren. Van we doen het om de kunst. En ze kunnen me wat. Als ze het niet ervan houden, dan komt mijn tijd wel over 50 jaar. Dat is echt iets wat pas aan het eind van die 19e eeuw echt een voedingsbodem vindt. Maar daarvoor helemaal niet.
0: Je gaf het al even aan, ja. Maar die, vooral dat strijkkwartet nummer 10, dat ja, de omstandigheden veranderen enorm. Hè? Ja. Napoleon die komt aan de macht en ja. Die komt naar Wenen ook, heel gezellig.
1: In 1809 komt Napoleon, staat voor de poorten van Wenen. Ja. Wenen wordt dan gebombardeerd. Dat is precies een periode waarin Beethoven zich sowieso al fysiek heel slecht voelt. Mm. Hij heeft veel last van buikpijn, krampen, darmpijn, nou van alles. We hebben geen idee waar dat precies aan ligt. Het kan zijn dat hij last had van, we weten dat toen lode leidingen speelden een rol. Slecht water speelde een rol. Je moest natuurlijk zelfs je tanden met bier poetsen, om het maar zo te zeggen. Er waren allerlei mogelijkheden. Hij had een zwak gestel, dat weten we ook, want dat had hij al vrij jong. En dan die doofheid, die maakte het natuurlijk ook al niet beter. Hij had inmiddels een hele grote hoorn waarmee hij de piano kon horen en waar hij iedereen vroeg om in te toeteren. Nog niet de schrijfboekjes, dat komt pas in 1818. Dan kan hij alleen maar converseren met schrift. Maar dat geeft wel aan dat er is een transformatieproces fysiek. En daar voelt hij zich erg ongelukkig bij. Hij schrijft ook aan zijn vrienden van, ja, als jullie denken dat ik in goede welstand ben. Maar het gaat verschrikkelijk met me. Het is echt rampzalig. En dan ook nog die troepen voor de deur die dus vervolgens de stadswallen gaan bombarderen. Want Napoleon wil gewoon de keizer van Oostenrijk, dus de Habsburgse keizer, op de knieën dwingen. Want hij is inmiddels keizer van Frankrijk en dat stelt wel wat meer voor. En hij wil eigenlijk in het verlengde meteen Duitsland helemaal platleggen. Dat is hem ook gelukt. Hij heeft zijn broer daar op een bepaald moment als koning in Kassel neergezet. Vervolgens doorstoten naar Rusland. De beroemde Ruslandreis van 1812, 1813. Dat was zijn grote mislukking. Maar inmiddels staat hij wel voor die poorten. En Wenen was natuurlijk een stad die eigenlijk niet gewend was dat die aangevallen werd. Want de Turken bleven wel ongeveer halverwege de Balkan zitten. Ja. En die Habsburgse legers die kwamen dan elke keer weer om ze ergens ter hoogte van Sarajevo tegen te houden. Dus het was niet echt een goede verdedigingsstad. Toch werd er gebombardeerd. En het gevolg van het bombardement was dat Beethoven bij zijn broer in de kelder zich onder de dekens met kussens op zijn hoofd verstopt heeft. Omdat hij als de dood was dat het geknal om hem heen zijn oren nog verder zou ruïneren. Dus we kunnen ons dat voorstellen. En in het pianoconcert wat hij vlak voor dit kwartet heeft geschreven. Het kwartet is opus 74. Mm-hmm. Het vijfde pianoconcert is opus 73. In de schetsen staat letterlijk aantekeningen van die aanval. Schlachtend, aanvallend. Kanonen. Dat staat gewoon allemaal erin geschreven. Dus hij heeft daar zitten werken. Terwijl tegelijkertijd ondertussen boom, overal die enorme donderinslagen kwamen. En terwijl hij dus die brief schrijft van het gaat hier verschrikkelijk. En er is geen moment, ik kan nergens heen, ik kan niet op straat komen. Ik kan niet naar mijn geliefde stadswallen gaan, buiten wandelen in de bossen. Ik kan niets, want de Napoleontische legers staan voor de deur. Dus het was voor hem een ramp. Schrijft hij een van zijn meest opgeruimde, luchtige en prachtige kwartetten. En dat is dus opus 74 in S.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. Misschien als tegenwicht?
1: Ik denk dat het als tegenwicht is. Een componist schrijft toch in zekere zin ook om zichzelf bezig te houden. En dan bedoel ik dat in de goede zin van het woord. Hij moet iets kwijt. Hij wil iets kwijt. En alleen maar kommer en kwel, daar help je de mensen niet mee. Dus het gevoel dat je dus, als je verheven muziek wil schrijven, moet je zorgen dat je de mensen iets biedt wat ze niet hebben.
0: Ja.
1: Dus het andere.
0: Ja, dus daar sla je ook weer een brug met de gewone mens, met je publiek.
1: In dit geval de aristocratische publiek, want het werd allemaal uitgevoerd nog steeds bij de aristocraten.
0: Nou, dat wou ik net vragen, want die bleven dat overeind houden.
1: Dat kwartet wel, ja. Dat huiskwartet, wat konden ze nog wel betalen. Ja. Pas na het congres in Wenen in 1815 gaat dat wegvallen. Maar nu konden ze dat nog zeker wel betalen. Dus die huiskwartetten waren er. Schuppanzigk had zich daar ook helemaal aan gegeven. Dus het kwartet van Ignaz Schuppanzigk was het kwartet dat elk kwartet heeft uitgevoerd. En het allemaal deed. En dit dus ook.
0: Ja, geweldig. Nou, we gaan naar een deel luisteren. Het is zelfs een persoonlijk lievelingsdeel, begreep ik, van jou.
1: Ja. Dat heeft de naam te danken. Als een kwartet een bijnaam krijgt dat iets anders is dan de naam van de opdrachtgever, Lobkowitz-kwartetten, Razumovsky-kwartetten, dit heet het Harpe-kwartet. En dat is een bijnaam die niet door Beethoven is gegeven, maar die gegeven is echt omdat men dat zag als een, ja, zou kunnen zeggen, bijna een verbindingspuntje, een herkenningspuntje. Dat is dat kwartet waarin die harpklanken komen. Plonk, plonk, plonk, plonk, plonk. En dat is precies waar het om gaat.
0: Daar gaan we naar luisteren.

0: Het Belchia-kwartet was dat. En zij speelde het eerste deel uit het strijkkwartet nummer 10 in S van Beethoven. Ik gaf het al aan, Leo, voordat we het gingen beluisteren. Het is voor jou een van je lievelingsstukken. Kun je me vertellen waarom?
1: Ja, ik denk dat het voor een deel heeft te maken ten eerste met de hele knappe architectuur. Met de dramatische bewegingen die erin zitten. Met die bijzondere pizzicati. Maar ook, wat ik altijd weer een wonder vind, de laatste 2 minuten is de coda. Dan heeft hij het alles gehad. En dan denk je van nou, dan rond je af, plonk, plonk, klaar. En dan begint hij opeens iets te doen wat hij daarvoor niet heeft gedaan. Hij stijgt steeds hoger op en begint dan opeens te zingen. Zoals we eigenlijk daarvoor nog helemaal niet hebben gehad. Een soort konijn uit de hoed, waarmee dan het bijna jubelend wordt. En dat is zoiets bijzonders om dat mee te maken. Daar hoef je niet voor geleerd te hebben. Je voelt gewoon dat daar iets gebeurt dat dit stuk verheft. Dat is weer die verheven muziek.
0: Leo Samama, ik wil je heel hartelijk danken voor je komst naar de studio. We gaan al deze fantastische kwartetten waar we het over hebben gehad de komende week beluisteren. En nog één ding. 25 januari begint er iets heel moois in Amsterdam.
1: Ja, de kwartetbiennale is dan in Amsterdam in het muziekgebouw. 8 dagen lang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Met ook natuurlijk alle kwartetten van Beethoven. Maar eigenlijk het hele repertoire tot de dag van gisteren.
0: Nou, dus niet alleen bij de concertzender Veel Beethoven, maar straks ook weer live in Amsterdam. Nogmaals hartelijk dank. En luisteraars, ik hoop dat u de komende week enorm gaat genieten van alle strijkkwartetten van Beethoven.

Dit is de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Deel 6. Vanavond met muziek van Johannes Verhulst. Verhulst werd in 1816 in Den Haag geboren en als jongen zong hij in een katholiek kerkkoor en kwam echt al heel jong als eerste violist in de hofkapel van koning Willem I. In 1836, hoe toevallig kunnen de dingen gaan, was Felix Mendelssohn Bartholdy op vakantie in Scheveningen. En die kreeg een ouverture van Verhulst in handen. Mendelssohn nam de jongeman al gauw onder zijn hoede en hij ging mee later naar Leipzig en hij kreeg daar zijn opleiding. In 1842 kwam hij weer terug in Nederland, waar hij zich toelegde op dirigeren en het schrijven van Nederlandse liederen. In 1847 dirigeerde Johannes Verhulst zijn mis, opus 20. Dat was wel iets heel bijzonders. Nog nooit had een Nederlandse componist zo'n monumentale mis op het papier gezet. Natuurlijk horen we in dit werk de grote idolen van Verhulst, Beethoven, Mendelssohn en Schumann, maar ook Bach komt om de hoek kijken. Omdat de mis trouwens meer dan een uur duurt, kunt u nu luisteren naar dit werk tot en met het Benedictus. Het Agnus Dei hoort u in de volgende keer, het zevende deel van deze serie. U kunt gaan luisteren naar Nienke Oostenrijk sopraan, Margriet Rijssen alt, Marcel Rijans tenor, Hubert Klaasens bas en het Nederlands Concertkoor en het Residentieorkest alles onder leiding van Matthias Bamert in de mis opus 20 van Johannes Verhulst.

0: Qui venit in nomine Domini, het Benedictus uit de Mis Opus 20 van Johannes Verhulst. En zoals ik u al zei aan het begin van dit programma, laat u graag in deel 7 van onze serie het Agnus Dei uit deze wat groter mis horen. U luisterde naar Nienke Oostenrijk sopraan, Margriet van Rijssen alt, Marcel Rijans tenor, Hubert Klaasens bas, het Nederlands Concertkoor en het Residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Tot zover dus deze mis. De volgende keer kunt u luisteren naar het Agnus Dei in dit programma Chroniek der Nederlanden 200 jaar. Een programma voor de concertzender van Cassandra van Acht.
1: Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

0: Welkom bij de Concertzender met het programma Matchpoint. Naast mij zit Jeffrey Match, de samensteller van het programma. En mijn naam is Louis Teurig. Een vervolg van de winterreizen van Franz Schubert. Waar gaan we deze keer op focussen, Jeffrey?
1: Deze keer is besteed aan deel 2, dus lieden 13 na 24 van Franz Schubert's Winterreizen.
0: En welke thema's ga je nu ontleden?
1: Nou, ik ben begonnen in de vorige uitzending. Ben ik begonnen met de begeleidingspartij van Schubert, wat heel veel beelden heeft. Hè. Dat is vreselijk interessante beelden die daarin voorkomen. En we horen als eerste nu de posthoorn, want het gaat over een hoornist in feite. Dus de posthoorn, dat is wat nu komt.

0: En het tweede deel dat je voor ons speelt, dat heeft iets onheilspellends, heb ik begrepen.
1: Zeker. The Cray. The Cray is in die tijd en nu nog steeds een heel, heel spelend iets. Je weet niet precies wat eruit gaat komen. Het is bijna doom, hè? De vraag.
0: Het gaat niet goed.
1: Het gaat zeker niet goed. The Cray, en je kunt het voorstellen dat The Cray volgt deze wanderer op dat moment. En daar luisteren we, want dat is heel belangrijk. Tempo is belangrijk daarin.

0: En het volgende stuk dat gaat over vallende bladeren, heb ik begrepen.
1: En dat komt precies na de krij. En het is interessant in zover dat die vallende bladeren, dat hoor je heel duidelijk in de pianopartij. Die vallen letterlijk. En de tempo waar ze vallen is heel belangrijk. Het voelt.
0: Dus dat moet vlug gespeeld worden misschien,
1: niet
0: hè?
1: Niet te snel, maar het hangt vanaf hoeveel wind we hebben natuurlijk. Maar in ieder geval is het wel hoorbaar.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Ja, we gaan nu naar het laatste deel. En wat wil de componist daarmee uitbeelden?
1: Nou, hij loopt, de wanderaar, die loopt op een gegeven moment door een dorp heen. En hij hoort blaffende honden. En die zijn aan een ketting, rattelende ketting.
0: Dus waakhonden heb je daar.
1: Precies, een waakhond. Dus wij horen het in de klauw, het begint in de linkerhand. Je hoort tittle, tittle, tittle, tittle, tittle, tittle. En dan hoor je tittle in de linkerhand.
0: En dat is het blaffen van die hond.
1: Dat is het blaffen van de hond.
0: Ja, ja. Nou, we gaan het beluisteren.

0: Ja, we hebben nu een viertal thema's gehoord. En Jeffrey heeft dat uitgebreid uitgelegd. En we gaan nu echt naar het stuk horen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Well, we horen in de Winter Rising natuurlijk een verhaal. Het is een triest verhaal. Van deze man, de hoornist die zijn geliefde heeft, is kwijtgeraakt. En dus dat is natuurlijk vreselijk verdrietig allemaal. En dat komt ook heel erg duidelijk ook naar voren in de tweede gedeelte. Het loopt tot een climax, want het gaat op een gegeven moment bijna meer over de dood op een gegeven moment. Er zijn drie lieden die er heel duidelijk op wijzen. Zoals is het mogelijk, zoals denken aan zelfmoord. Het is heel, heel ernstig wat aan de hand is.
0: En wie zijn de uitvoerende?
1: De uitvoerende van deze uitvoering is Dietrich Fischer-Dieskau.
0: Bekende bariton is dat, hè?
1: Bekende bariton. En het is een heel interessante uitvoering van 1952. Het is een uitvoering met de pianist Herman Rothe, die ook componist was. Dus het is heel interessant om deze twee mensen bij elkaar in een heel vroeg opname van Dietrich Fischer-Dieskau.
0: Nou, ik ben benieuwd.

De vijfde symfonie in D hoorde u. Een symfonie van de Russische componist Nikolai Miaskovsky. En hij componeerde hem in 1918. Het werk werd gedirigeerd door Konstantin Ivanov en het USSR Radio Symfonieorkest voerde het uit. Dit is de concertzender en we gaan verder met de tweede sinfonietta, gecomponeerd in 1928-1929, van Nikolai Miaskovsky. En u gaat het eerste deel horen. Dit keer uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Het eerste deel was dit van de tweede sinfonietta, opus 32 van Nikolai Yakovlevich Miaskovsky. En tot besluit van dit uur over deze Russische componist gaan we ook u het tweede deel laten horen, geschreven in 1929. Het wordt opnieuw uitgevoerd door Yevgeny Svetlanov en het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie. En wilt u nu meer weten over deze componist en over dit uur, dan kunt u mailen met de samensteller van dit uur voor de concertzender. En dat is Cassandra van Acht, met een gewone G. En haar e-mailadres is c.vanacht@online.nl. Tot slot nu dus het tweede deel van de tweede sinfonietta, opus 32, van Nikolai Yakovlevich uit 1929.

Dit is de Concertzender en dit is Onbekend is Onbemind. Met vandaag in deel 4 Guillaume Lequeux en Sylvain Dupuis. Nog één keer staan we stil bij Guillaume Lequeux. In 1870 werd de componist geboren in Eussy in de buurt van Verviers. En op 21 januari 1894 overleed deze 24-jarige componist. Vandaag luisteren we naar een aantal orkestwerken. In 1889 wilde de componist een opera schrijven naar een toneelstuk van Alfred de Musset, Barberin. Maar hij kreeg geen toestemming van de weduwe van de schrijver. Dus we kunnen nu alleen naar de prelude tot de tweede acte van Barberin luisteren. Pierre Bartholomé dirigeert het Orchestre Philharmonique Royale de Liège.

Dat was de prelude tot de tweede acte van Barberine van Guillaume Lequeux. U hoorde het Orchestre Philharmonique Royale de Liège onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende horen we nu met de première étude symphonique Chant de Triomphale Délivrance, ook uit 1889 van Lequeux. In dit werk horen we duidelijk dat de jonge componist iets heeft met de muziek van Richard Wagner.

Pierre Bartholomé dirigeerde het Orchestre Philharmonique Royal de Liège in een uitvoering van de eerste étude symphonique Chant de Triomphale Délivrance van Guillaume Lequeux. We gaan nu verder met de Fantasie voor orkest. Dit is het laatste werk wat Lequeux geschreven heeft.

Tot zover de fantasie van Guillaume Lequeux met het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Adagio voor strijkers uit 1891. Min of meer een requiem voor César Franck. Deze componist stierf op 8 november 1890. In het werk dat u nu gaat horen is de componist zijn tijd ver vooruit.

Dat was de Grand Symphonie Funèbre Triomphal van Hector Berlioz. Sir Colin Davis dirigeerde het John Elder Choir en het London Symphony Orchestra. Ineens zijn we in 1804 bij de kroning van Napoleon tot keizer. Jean-François Le Sœur schreef voor deze gelegenheid Marche du Sacre de Napoléon. En dat horen we nu in de versie van een zekere Vidal met La Musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thiers.

Dat was van Howard Gulo, The Seasons, Suite for Strings and Cello, Autumn, delen 1 tot en met 4, uitgevoerd door Božidar Vukotić, Mariana Szymanowska en het Tippett Quartet. Dit brengt ons alweer bijna tot het einde van dit uur. Sluiten we deze aflevering af met een sprong weer iets verder terug in de tijd, naar de vorige eeuw. U hoort tot het einde van dit uur Samuel Barber's Concert for Viool en Orkest, Opus 14, uitgevoerd door Hilary Hahn, begeleid door het St. Paul Chamber Orchestra. Dit was De Wandeling, deze keer samengesteld door Nina den Hollander.

Welkom bij de Concertzender met de vierde aflevering uit de serie rond de saxofoon. In deze aflevering met name aandacht voor saxofoonkwartetten uit de periode tussen 1850 en 1879. U hoort muziek van componisten rondom Adolf Sax. Sommige van deze componisten waren zeer betrokken bij de opera, omdat zij muzici waren in de Parijse operaorkesten. En dat gold zeker ook voor Jérôme Savary, een grote naam op het gebied van de Franse militaire muziek in zijn tijd. Luistert u naar zijn saxofoonquintet, geschreven in de 50e jaren van de 19e eeuw.

Dat was het saxofoonquintet van Jérôme Savary met Claude Langle sopraansaxofoon en het Quartetto di Sassofoni. Van Savary gaan we naar een andere componist die gelieerd was aan Adolf Sax, de Anglo-Amerikaan Carol Florio. Onder deze naam, een pseudoniem van William J. Robjohn, publiceerde hij in 1879 een saxofoonkwartet à la Mozart.

Het Quartetto di Sassofoni Academia speelde Carol Florio saxofoonkwartet. Dit is de concertzender met de vierde aflevering in de serie Saxofoon. We bewegen ons in deze aflevering in de kringen rond Adolf Sax. En daaronder was ook de componist Jean-Baptiste Moore. Een diepe buiging voor Rossini. Zo kunnen we het saxofoonkwartet uit 1864 van deze componist omschrijven. We luisteren naar het eerste deel.

Dat was het eerste deel uit het saxofoonkwartet van Jean-Baptiste Moore, uitgevoerd door het Quartetto di Sassofoni Academia. Zoals gezegd waren veel componisten rond Adolf Sax sterk beïnvloed door de opera, omdat zij in operaorkesten speelden. We bevinden ons pas echt in de wereld van de opera als we luisteren naar Prière voor saxofoonkwartet van Émile Jonas, een werk uit 1861.

Na het Prière van Émile Jonas gaat het Quartetto di Sassofoni Academia nu verder met het saxofoonkwartet van Jérôme Savary. Ook dit werk moet ergens in de 50e jaren van de 19e eeuw zijn geschreven.

0: Dit is de Concertzender en u hoorde het saxofoonkwartet van Jérôme Savary, uitgevoerd door het Quartetto di Sassofoni Academia. En dan geven we nu het woord aan de saxofonist François Combel, begeleid door een onbekend orkest. U hoort van de Belg Jules de Merseman La Carnival de Venise. Het is een historische opname uit 1910.
1: Le Carnaval de Venise, thème et variation pour saxophone.

zwervend door de klassieke periode, werd besloten met vier geistliche lieden van Karl Philipp Emanuel Bach. Pfingstlied, der Tag des Weltgerichts, Gottes Größe in der Natur en tenslotte Nach dem Gewitter. Klaus Mertens zong, Lütke Remy speelde. Zwerven door de klassieke periode, een programma van Jan Kruid. Met dank aan Muziekweb in Rotterdam.

Dit is de Concertzender en u luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Romantica. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar kamermuziek van Schubert. Muziek die hij schreef voor het piano trio, bestaande uit viool, cello en piano. U maakt tegelijkertijd kennis met de fantastische kwaliteiten van het wereldberoemde trio Wanderen. Deze drie op- en top Franse muzici zijn al sinds 1989 bij elkaar. Er verschenen talloze cd's van het ensemble en ze speelden op alle grote podia over de hele wereld. De naam Wanderer verwijst naar het romantische begrip van de wandelaar, de zoeker. Degene die het geluk zoekt, maar het eigenlijk niet wil vinden. Daar bevindt zich het geluk waar jij juist niet bent. Luistert u om te beginnen naar een jeugdwerkje van Schubert, de Sonatensatz voor pianotrio.

Dat was de Sonatensatz voor piano trio van Franz Schubert door het trio Wanderen. Een jeugdwerkje. Het grote trio in Bes, waar we zo direct naar gaan luisteren, is uit de laatste fase van Schuberts leven. Zo rond 1824 beschreef Schubert zichzelf als een nog jonge kunstenaar, zo'n 27 jaar oud, die in feite alle hoop heeft laten varen. Liefde en vriendschap gaf hem nog slechts pijn en alle mooie dingen van het leven leken te verdwijnen. Op het eerste gehoor geeft het pianotrio in Bes niet de indruk vanuit pijn en eenzaamheid voort te zijn gekomen. Maar de opgewekte toon heeft bij goede beluistering toch een zware onderklank en de ontwikkeling van het muzikale materiaal verklankt een enorme dramatische diepgang. Luistert u naar het eerste pianotrio in Bes, opus 99 van Schubert door het trio Wanderen. Er zijn vier delen: Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo en Rondo.

U hoorde het eerste pianotrio in Bes, opus 99 van Schubert, door het trio Wanderer. Dat bestaat uit Jean-Marc Philippe Varjabedian op viool, Raphaël Pidou op cello en Vincent Koch op piano. Het volgende werk op het programma en tevens het laatste in deze uitzending is de zogenaamde Notturno in S voor pianotrio, die Schubert een jaar voor zijn dood in 1827 componeerde. Het zou bedoeld zijn geweest als een langzaam deel voor een later te voltooien pianotrio, maar zover is het nooit gekomen. Het muzikale hoofdidee is meditatief van aard en contrasteert wonderwel met de geagiteerde middensectie, waarna het hoofdidee weer terugkeert. Luistert u tot slot van deze uitzending van Radio Romantica naar de Notturno in S van Franz Schubert door het trio Wanderer.

Dit waren tot slot van het programma Tussen Droom en Daad de mannenstemmen van het Orpheus Vocaal Ensemble Baden-Württemberg onder leiding van Michael Alber. Van Frans Schreker zongen zij het lied Schlehenblüte. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Orkest van Michael Haydn, de broer van Joseph Haydn. Met Leopold Mozart had hij aanvankelijk geen goede verhouding, maar Leopold was onder de indruk van zijn muzikale kwaliteiten en schreef aan zijn zoon Wolfgang Amadeus dat hij Michael Haydn in de gaten moest houden. Het tromboneconcert van Michael Haydn is een bewerking van een eerder geschreven serenade. U hoort Ottmar Geiswinkler en Walter Vogelmeier trombone, begeleid door de Wiener Concertverein onder leiding van Yun Sung Chang.

Dit is de Concertzender met in het komende uur aandacht voor de trombone in het programma Lucht en Toon. We beginnen met twee delen uit het concert in D groot voor twee trombones en

U hoorde het concert in D-groot voor twee trombones en orkest van Michael Haydn. Nu gaan we naar de derde symfonie, de Rheinische, van Robert Schumann. Het vierde deel daarvan, Feierlich, is een deel dat Schumann pas later inlaste. Het had eigenlijk als bijschrift In Charakter der Begleitung einer feierlichen Zeremonie. De muziek werd hem ingegeven toen hij hoorde over de aanstaande kardinaalswijding van aartsbisschop von Geisel. De trombones spelen een dominante rol in dit vierde deel van Schumanns derde symfonie. Luistert u naar de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.

Dat was een deel uit de derde symfonie van Schumann, met een prominente rol voor drie trombones. Luister nu naar een tromboneconcert van Nino Rota, geschreven in 1969. Nino Rota werd hoofdzakelijk bekend door zijn filmmuziek van onder andere Il Gattopardo, Romeo en Juliet, The Godfather en alle films van Federico Fellini. Het tromboneconcert van zo direct bestaat uit drie delen en het is geschreven voor een kleine bezetting. De trombone wordt begeleid door 6 houtblazers, 2 horens en het strijkorkest. Luistert u naar een uitvoering van Branimir Slokar, trombone, en de Berliner Symphoniker onder leiding van Lior Schambadal.

Dit is de concertzender met het programma Van Lucht tot Toon. En u luisterde naar een concert voor trombone en orkest van Nino Rota. We komen nu toe aan het laatste werk van dit tromboneuur. We gaan luisteren naar een sonate voor trombone en piano van Eric Ewason. Deze componist is geboren in 1954 en groeit op in Cleveland, Ohio. De pianosonate voor trombone en piano schrijft hij in 1993. De wereldpremière valt nog in hetzelfde jaar, tijdens het Aspen Music Festival. U hoort trombonist Joseph Alessi, eerste trombonist van het New York Philharmonic, samen met Virginia Perry Lamb, piano.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit gebouw Music Cue in Amsterdam. Het komende uur krijgt u van ons deel 4 in de serie over vrouwelijke componisten. Voor vrouwelijke componisten uit de 19e eeuw was de piano het instrument. Laten we maar eens een reisje gaan maken door de pianomuziek geschreven door vrouwen. Tot voor kort had niemand ooit gehoord van de Nederlandse componiste Gertrude van den Berg. Als pianovirtuoos was ze geen onbekende in Europa. Daarnaast was ze de eerste Nederlandse koordirigente en ze publiceerde ook nog een boek over muziektheorie. Van deze componiste speelt pianist Frans van Rut nu het Rondeau pour le pianoforte uit 1820 of 21 en meteen daarna Lied für Pianoforte.

Muziek van Gertrude van den Berg. Als laatste hoorde u het Lied für Pianoforte. Achter de piano zat Frans van Rut. Deze pianist maakt plaats voor de Zweedse pianiste Solveig Funsiet. Zij neemt ons mee naar de Poolse componiste en pianiste Maria Agata Szymanowska. Zij leefde van 1789 tot 1831 en was een beroemde naam in het begin van de 19e eeuw. In heel Europa gaf Maria Agata concerten. Uiteindelijk werd ze hofcomponiste in Sint-Petersburg. Maria Agata schreef vooral veel salonmuziek. Luister maar eens naar haar Nocturne in Bes.

Solveig Funciet speelde de nocturne in Bes van Maria Agata Szymanowska. Natuurlijk staat Solveig ook stil bij Fanny Hensel Mendelssohn. Deze componiste ondervond nogal wat tegenwerking van haar vader en van haar beroemde broer Felix. Maar gelukkig kreeg ze een steuntje in de rug van echtgenoot Wilhelm Hensel en van haar moeder Lea. We horen nu een aantal mooie bladzijden uit de pianomuziek van Fanny, die werd uitgegeven op het einde van haar leven. We beginnen met het Lied opus 2.

Dat waren een aantal pagina's uit het pianorepertoire van Fanny Hensel Mendelssohn. Na het lied opus 2 nummer 3 en Pastorella hoorde u de melodie nummer 2 door pianiste Solveig Funsiet. Iets anders nu. Heel graag zou ik willen componeren, maar ja, ik ben een vrouw en zij zijn nou eenmaal niet op de wereld gezet om te componeren. Dit is een citaat van Clara Schumann. Nee, een feministische dame was ze niet. 8 kinderen bracht ze ter wereld, een huwelijk met een componist vol problemen en tussen de bedrijven door veel piano-recitals geven in heel Europa. Van haar speelt Solveig Funsiet 2 romances. Om te beginnen luisteren we naar nummer 1 uit Trois Romances opus 11, geschreven in 1839.

Twee romances van Clara Schumann waren dat. Als laatste hoorde u de romance in A uit 1853. Solveig Funtzeth zat achter de piano. Deze pianiste heeft ook muziek vastgelegd van Zweedse componistes. Ze begint met Elfrida André. Deze dame stond aan de wieg van de vrouwenbeweging en heeft een groot oeuvre nagelaten. Een opera, een aantal symfonieën en wat kamermuziek. Daarnaast was zij de eerste kerkorganiste van Zweden. Van haar horen we nu vijf kleine klankschilderingen uit 1880.

Dat waren vijf kleine klankschilderingen van Elfrida André door pianiste Solveig Funtzeert. We blijven in de jaren 80 van de 19e eeuw en luisteren naar de Zweedse salonmuziek van Laura Valborg Aulin. In deze romantische pianomuziek horen we ook Zweedse volkswijsjes. Solveig Funtzeert begint met het slaaplied van de golven uit vijf toongedichten.

U hoorde Oerlicht van Mahler door Christian Gerare, bariton, en Gerold Huber, piano. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. Neem de concertzender mee op vakantie voor een mooi klassiek stuk, terwijl uw blik over de zee dwaalt. Voor een barokcompositie als u door een oude stad loopt. Of voor een stevig jazznummer, gewoon omdat u het zo lekker vindt. De concertzender mee op reis via onze app, dat kan. En daarmee kunt u ons live beluisteren of kunt u kiezen voor onze themakanalen. Onze app is gemakkelijk te downloaden voor Android, iPhone en iPad. En meer informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Welkom bij het programma Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek van de Concertzender. Samensteller van dit programma is Robert-Jan de Neve. Een drietal componisten vanmiddag: Clementi, Haydn en tenslotte Schubert. We beginnen vandaag met Clementi, of volledigheidshalve Musio Clementi. Veel mensen die pianoles hebben gehad, zullen zich de eenvoudige sonates, maar vooral de etudes uit Gradus ad Parnassum van hem herinneren, die ze te studeren kregen. Van Clementi laten we nu de sonate in G, klein opus 34, nummer 2 horen, gespeeld door Andreas Steyer op pianoforte.

We hebben geluisterd naar de pianosonate in G klein, opus 34 nummer 2 van Muzio Clementi, gespeeld door Andrea Steyer, pianoforte. Zijn naam viel al, Joseph Haydn, die leefde van 1732 tot 1809. Veel strijkkwartetten, symfonieën en opera's, maar ook veel werken voor piano, al dan niet in combinatie met andere instrumenten. Beroemd werden ook zijn soloconcerten en daaronder de welbekende celloconcerten. Daarvan laten we nu het celloconcert in D, Groot Hoboken, 7b, nummer 2 horen, met Pieter Wispelwee, en die wordt begeleid door het ensemble Florilegium.

Dit was het tweede celloconcert in D groot van Joseph Haydn, gespeeld door Pieter Wispelwee met het ensemble Florilegium. Tot besluit Franz Schubert. Veel kamermuziek in kleine bezetting schreef hij niet, weliswaar op zijn pianowerken en liederen na. Maar hier is een van zijn sonatines voor viool en piano. Het is die in D groot, opus 137, nummer 1, D384. De uitvoering die we gaan beluisteren is die van Theodora Gerards, viool, met Alan Weiss, piano.

Franz Schuberts eerste sonatine voor viool en piano in D groot werd gespeeld door Theodora Gerards en Alain Weiss. En dit was het weer voor vandaag. U wordt bedankt voor het luisteren. Volgende keer in Zuiver Klassiek, vroegwerk van Felix Mendelssohn.

orgelwerk. Oude muziek op historische orgels, elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luisteren dus naar orgelwerk.

Bij de concertzender tijd voor zwerven door de klassieke periode. Met vandaag muziek van de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Allereerst van Joseph Haydn zijn Missa nummer 11, de Schöpfungsmesse, gebroken 22 nummer 13. Die Schöpfungsmesse wordt uitgevoerd met de volgende vocale solisten, de sopraan Anne Manoios, de alt Barbara Hölzel, de tenor Jörg Hering, de bas Harry van der Kamp. Verder hoort u Tölzer Knabenkoor en ensemble tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. De Schöpfungsmesse van Joseph Haydn.

Dat was de Missa nummer 11, ook wel bekend als de Schöpfungsmesse van Joseph Haydn. Met het Tulzer Knabenkoor en ensemble tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solisten, de sopraan en Manoyos, de alt Barbara Hölzel, de tenor Jurk Hering en de bas Harry van der Kamp. Van zijn broer Michael Haydn nu de Missa subtitulo Sancti Leopoldi. U hoort het vrouwenkoor Calliope met hun solisten en instrumentalisten, allen onder leiding van Regina Theodorescu. De Missa subtitulo Sancti Leopoldi van Michael Haydn.

Dat was een mis van Michael Haydn, de missa subtitulo Sancti Leopoldi. U hoorde het vrouwenkoor Calliope met hun solisten en instrumenten.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender met het komende uur het programma Appendix. Ook vandaag in dit programma een aantal onbekende pianoconcerten, 2 om precies te zijn. Zo dadelijk van Adolf van Henselt en ik begin met Joseph Marx, componist in leefde van 1882 tot 1964. U hoort van hem zijn romantisches klavierconcert in E groot. Pianist is David Lively samen met het Bochumer Symfonieorkest onder leiding van Stephen Sloan.

Zo klonk dit Romantisches Klavierconcert in E groot van Joseph Marx, gespeeld door pianist David Lively samen met het Bochumer Symfonieorkester onder leiding van Stephen Sloan. Dan nu muziek van Adolf von Henselt, 1814-1889, dat zijn zijn jaartallen. Gaat u luisteren naar Variation de Concert opus 11 op een thema uit Meyerbeer's Robert le Diable. Pianist is Marc-André Amelin samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

Onder leiding van Alexander Rabari speelde het BRTN Philharmonisch Orkest de Vlaamse dansen van Jan Bloks. We gaan verder met muziek van Lodewijk Mortelmans, een leerling van Bloks en van Peter Benoit. Mortelmans is vooral bekend om zijn kamermuziek, maar heeft ook een aantal orkestwerken geschreven. Het laatste werk voor orkest is zijn Morgenstemming uit 1922, waarin impressionisme en romantiek goed samengaan. U hoort een uitvoering van het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Fernand Terbie.

Dit is de Concertzender en dat was Morgenstemming van Lodewijk Martelmans, gespeeld door het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Fernand Terbie. In deze zesde aflevering van de serie België, aandacht voor de romantiek in Vlaanderen. In het gigantische oeuvre van Arthur Meulemans neemt de symfonie een belangrijke plaats in. Zijn derde schreef hij in 1933 en hij gaf hem de titel Dennensymfonie. Meulemans neemt ons in deze symfonie in één deel mee naar zijn Belgisch Limburg. Van dit gebied, rijk aan dennenbossen, schetst Meulemans een romantisch geluidsbeeld. Luistert u naar het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Alexander Rabari.

Dat was Dennensymfonie van Arthur Meulemans in een uitvoering van het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Alexander Rabari. Tot slot van deze uitzending gaan we naar het populairste lied van Renaat Veremans, getiteld Vlaanderen. Veremans schreef het in 1910 en u hoort een historische opname van 28 september 1925. Uitvoerende zijn Louis Morisson, tenor en een onbekend orkest onder leiding van George Bing.

Dit is de concertzender en dat was de stem van tenor Louis Morisson. Begeleid door een onbekend orkest onder leiding van George Bing, zong hij het lied Vlaanderen van componist Renaat Veeremans. Hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze 6e aflevering van de serie België en die is samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over en in die tijd die we over hebben, heb ik nog wat Belgische pianomuziek voor u. U krijgt eerst van Marcel Poot Danse en daarna van Auguste Baeyens Diogenes. En deze stukken worden gespeeld door Thérèse Malingros.

De sopraan Montserrat Saint-Romain zong de waanzinscène, moet ik zeggen, uit Donizetti's opera Lucia di Lammermoor. Verder waren ook van de partij de glasharmonica-speler Thomas Bloch en de pianist Ettore Bordi. In de vroege 50e jaren van de vorige eeuw kwam het instrument Cristal Bachet op de markt. Dit is een instrument van glas en metaal, gebouwd door de broers Bernard en François Branchet. De speeltechniek is ongeveer hetzelfde als de glasharmonica en dit instrument horen we nu in de pavane van Gabriel Fauré, in de versie van Gary Eyster. We luisteren naar de sopranen Ruth Ann Swayson en Linda Ronstadt. Dennis James bespeelt de Cristal Bachet en verder horen we ook een vocaal en instrumentaal ensemble.

Forêts pavanes hoorde u in een uitvoering door de sopranen Ruth Ann Swenson en Linda Ronstadt. Dennis James bespeelde de Christelle Bachet en verder ook nog een vocaal en een instrumentaal ensemble. Ook Ludwig van Beethoven hield zich bezig met de glasharmonica en dat horen we dadelijk in een fragment uit het melodrama Leonora Prohaska uit 1815 op een tekst van Friedrich Dünker. Thomas Bloch bespeelt niet alleen de glasharmonica, maar is ook spreker in dit korte fragment.

Een kort fragment van Thomas Blog op het glasharmonica en ook als spreker. Een fragment uit het melodrama Leonora Prohaska van Ludwig van Beethoven dus. Tot zover de glasharmonica, maar we blijven wel bij Beethoven. En van deze componist luisteren we nu naar de Sonatine in C met Duilio Galfetti op de mandoline. En achter de fortepiano zit Diego Fasolis.

U hoorde mandolinespeler Duilio Galfetti en de fortepianist Diego Fasolis met het stuk van Beethoven. Dat is de Sonatine in C. We gaan nog even verder met een ander stuk van dit duo. En dat is het Adagio in S. En dat Adagio is dus ook van Ludwig van Beethoven.

U hoorde tot besluit het Adagio in S van Ludwig van Beethoven met Duilio Galfetti op mandoline en Diego Fasolis achter de fortepiano. Deze aflevering van Bijzondere Instrumenten werd voor u samengesteld door Cassandra van Acht.

Dat waren leden van het nieuw trombonecollectief Jurgen Pierre Remco en Alla Libo Piano bij het Requiem van David Popper. En daarvoor ook nog werk van Jan Pieterszoon Zwenink, duet, en van Georg Philip Telemann, het Concerto a Quattro. Opname gemaakt op 2 april 2005 in de Doel in Rotterdam in de Juriaanse zaal tijdens het Dutch Trombone Festival 2005, tijdens het galaconcert van dat festival. Opname techniek toen de tijd Anton van Halderen en dit programma Concerts aan de Live werd geproduceerd door Rolf Buijs.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender met de komende anderhalf uur Colors of Albion. Onze programmaserie met Britse muziek. In deze uitzending muziek van Tippett, Bridge en om te beginnen John Ireland. De drie London Pieces van John Ireland ontstonden direct na de Eerste Wereldoorlog. Impressionistische schetsen over het leven in de Engelse hoofdstad. Straks Soho Forenoons, Ragamuffin en nu om te beginnen Chelsea Reach.

John Lennon speelde London Pieces van John Ireland. Dan nu Oration van Frank Bridge. Grootse muziek, weinig uitgevoerd. Muziek gecomponeerd aan het einde van de jaren 20 van de vorige eeuw. En muziek die doordrenkt is van herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. In 9 delen schildert Frank Bridge de verschrikkingen en het verdriet van de oorlog. Niet voor niets is de ondertitel Concerto Elegiaco. Oration van Frank Bridge. Hier in een uitvoering door de City of London Sinfonia, omleiding van Richard Hickox. Solist is Stephen Isserlis.

Stephen Isserlis soleerde in Oration van Frank Bridge. Richard Hickox dirigeerde de City of London Sinfonia. Muziek over de Eerste Wereldoorlog, geschreven in 1929 en 1930. En dan tot besluit van deze aflevering van Colors of Albion, muziek van Michael Tippett, zijn pianoconcert. Gecomponeerd in 1955, een tomeloos werk, met meteen aan het begin een prachtig orkestraal en pianistisch effect. Pianoconcert van Michael Tippett, een uitvoering door Stephen Osborne Piano. Het Schots Symfonieorkest van de BBC wordt gedirigeerd door Martin Brabants.